0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit is Taylor Swift en Post Malone, Fourth Night, net voordat dit ons DJ Costner High Again gehad. Dit is nou so 10 minuten na 5, kom ons kyk so bykie wat om aan te trek vir vandag en somme ding jy bykie op vakantie is en jy pak in vir een vakantie, dit is nog een lekker schoolvakantie. Kom ons kyk dat jy recht inpak en recht aantrek, want het gaan vandag een lekker warm dag wees hier in die strand Helderberg, area Gordonsbaai, somme is het wees. Winkie wat so'n bykie onstuivig is van so 16 km per uur hier in die strand en dan ding jy daar in Gordonsbaai bly, kan jy dit sommer met 2 maal, want hy waai vir ons ontrent weg. Maar ek dink ek gaan ons so'n bykie afkoel vandag, want ons daai winkie nodig, want het gaan vandag een lekker warm dag weer. Sonskyn weer, vandag hier in die strand Helderberg area, maximum 27 en een minimum van 15 wat ons kan verwag vir vandag. Morgen baie warme dag, so bly maar in die koelte en drink heel wat water, maak seker en ding jy in die son gaan wees dat jy maar een sonskerm aantrek dit gaan baie warm wees morgen. Ons kyk na een maximum van 32 graden, minimum van 17. Het raak so'n bietjie koelerig ten donderdag, maar ook een mooi dag wat voorleef het donderdag temperatuur een maximum 23 en een minimum van 14. En dan raak het koelerig so oor die naweek, as ons weer verwag vanaf 18 graden. En dit gaan voortduur tot met saterdag, want sondag het ons weer warm weer op pad. So bietjie van op en af, warm koud, so jy moet maar vooral alles inpak, warm baadjie en iets lekker koels die jy iwers weggaan. Kom ons kyk wat gebeur hier daar in Gerbou, ook waar dieselfde soos hier in die Helderberg, op die oomblik so 11 grade koelerig, vandag is prachtige dag wat voorlee in Gerbou, temperatuur maximum 23 en een minimum van 11 met die prachtige sonskyn weer wat ons kan verwag. Een wind van somme by 14 km per uur wat gaan waai en dan morgen het ons een baie warme dag, ook een prachtige sonskyn dag met die temperatuur gaan daar draai tot met 30 grade met een minimum van 14. Donderdag bewolkte dag met temperatuur wat so bykie daal, maximum 23 en een minimum van 11 en dan raak het koelerig hier teen vrijdag as ons een bewolkte dag kan verwag. En so ook vir saterdag as die temperatuur gaan daal tussen 15 en 14 grade en het lyk my gaan opklaar hier teen sondag wanneer dit weer bykie warmer word. Ons beweeg na Stellenbosch op die oomblik so 11 grade met daar is so 10 km per uur wind is, maar net om ons bykie af te koel. En dan vandag het ons ook een baie warme dag daar in Stellenbosch, selfs as hier in die Helderberg, met een prachtige sonskyn dag, temperatuur wat gaan draai tot met 27 grade minimum van 11. Woensdag een baie warme dag wat te voorlee met een sonskyn dag, temperatuur 33 met een minimum van 14. En dan donderdag het ons een bewolkte dag, een bietjie koelerig, maar nog steeds een mooie dag, maximum 24 en een minimum van 13. En dan vrijdag raak het bietjie koelerig met een bewolkte dag wat ons kan verwag, temperatuur van 18 en een minimum van 13. En dit gaan voortduur tot en met saterdag, want sondag raak het weer lekker warm, ook daar in Stellenbosch. Kom ons beweeg na Kaapstad toe. Het is so 15 grade op die oomblik in Kaapstad met so 13 km per uur wind wat waai. Prachtige dag wat voorlee vir Kaapstad met een sonskyn dag. Temperature nie te warm nie, nie te koud nie. Net een matige 22 grade lekker somersdag wat voorlee vir Kaapstad en een minimum van 15. Wat morgen betref, een lekker warm dag. Net ook sonskyn weer temperature een maximum 26 en een minimum van 17. En dan raak het koelerig hier ten donderdag en vrijdag as ons bewolkte weer kan verwag vir Kaapstad temperature wat so tussen 17 en 18 grade gaan wees. Tot en met saterdag is dit gaan opklaar klaar teen sondag as die temperatuur begin styg tot en met 21 grade. Dan sê ek volgende week dinsdag is daar 'n klein kansie dalk vir reën. Dit sal daarom baie lekker wees. Net so vinnige loer wat die verkeer aan betref, daar is die probleem by sy Lauries Pas, lyk my is opgeklaar, geen probleme wat op die paaie op die oomblik is nie, geen stadige bewegende verkeer op hierdie stadium nie, dit is nog lekker vroeg, indien jy op die pad is en jy kom op iets af, stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936, nog lekker muziek op pad, hier is die hemels fantasties, een beloofde land.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: Het Sunset, the switch off if I got you. Het is 22 minuten na 5, gewoonlik hierdie tyd het ons vir jou een lekker verkeerverslag, want ek weet hierdie tyd en dan raak die paaie lekker bezig. Ek kan hoor die paaie is bezig, maar ek is baie verbaas, ek seker af van heel wat mense moet seker op vakantie wees, want daar is niks probleme wat die paaie aan betref nie. Alles loop my glad en geen probleem op hierdie stadium om te rapporteer nie. So lekker dinsdag en gister was ook dieselfde, so ek is seker af van heel wat mense wat bykie op vakantie is, want die paaie is lekker stil, geen probleem op hierdie stadium. Indien jy op enig iets afkom, is jy natuurlijk baie welkom vir my te laat weet hier op ons WhatsApp lijn 021-100-6936. Dan gaan ek vir jou op hoogte hou wat dit aan betref. Maar ek hoort, bring ek vir die nieuws hoofdtrekker, die weer en verkeer, so bly gerus ingeskakel, nog lekker muziek op pad, Dr. Victor en Rasta Rebels, I Love to Track, en dan Bob Marley, Could You Be Loved, net hierna.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: Pittsburgh FM 93.6.
1: Lekker energie van Bob Marley, dus binnenkort tijd voor die nieuwsgoedtrekkers op Legeris ingeskakel. Could you be loved?

0: Bernard. It's Vernon Barnard, bedoel. Dit is nou so 5 minute voor 6, wat beteken is ongelukkig tyd vir my tot ziens te sê, maar ek het vir Wilnay hier in die studio. Goeiemorgen.
1: Morgen.
0: Lekker dinsdagochtend, is dit jou favorite dag?
1: Nee. Ja. My brein probeer nog wakker raak op die oomblik.
0: sy, nee, ek weet nie, dinsdag is ons nie hier nie.
1: Nee.
0: Luister nou goed, waarom kan ons uitsien na jou program van morgen?
1: So, dit is dinsdag, so dit beteken dinge gaan lekker rustig gevat word. Dit is die tweede dag van die week, so ek dink, baie van ons is nog bezig om te recover van die naweek en sommer maandag ook.
0: Absoluut, ja.
1: So, daar gaan net een lekker breakfast triple play wees, daar is een Schmidhouse breakfast battle en dan in die laaste uur, wie weet wat gaan gebeur.
0: Wonderlik, ons sien uit, daar is hy lekker. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up show. Ek sê tot ziens, tot morgen met Take That van Sweet July. Tot ziens, tot morgen.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Yeah.

0: It's Madonna. She's hung up. Good morning. Welcome to Office Hours. 11:45 and time for me to love and leave you. Christy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Hallo, Marlies. Hoe gaan het met jou?
0: Goed, dankie met jou.
1: Nee, nog niet zo goed, nie.
0: Oh, no.
1: Nee, dat gaan een week vat.
0: Oor die rugby, sorry, ja, ek moes dit gegaan.
1: Dit gaan een week vat, dit is die ding wat oor nacht oorwaai.
0: Ons is in verskillende boote op die een, denk ek. It's behind me, leave the past in the past.
1: Nee, ek het het klaar vergeet, maar dit bly achter my kop.
0: Het maak nog seer.
1: Het is onbewustelik wat
0: yes,
1: het daar is.
0: Okay, ek is jammer om dit te hoor. Hopelik is die warm sonskyn wat ons vandag in die Helderberg het vir jou bykie van een...
1: Dit help. Dit verberg.
0: Een troos.
1: Het verdwerg so bykie na die gevoel van pijn wat ek het van die rugby.
0: Ek is blij om dit te hoor. Nog Dinsdag op ons daily date, wat kan ons verwag?
1: Paar interessante en paar grootkoppe moet wees ons gesels. Ons gesels met Dr. Charlie Viljoen van Boezamet 1230, bly ingeskakel daarvoor. En dan die public protector, nee? Gesels ons 2:15.
0: Wow, wonderlik.
1: Kie oor wat kan nou alles, wat kan vir jou help mee?
0: En briljant.
1: So 2:15 met die public protector. So, dis wat die aan die gang is tussen nou en 3 met lekker muziek natuurlijk.
0: Lekker, ek hoop jy geniet het, Christy.
1: Dankie.
0: Sien jy weer môre?
1: Sien jou dan.
0: Ok, jy moet veilig bly.
1: Baie dankie jou.
0: Kuier saam met Christy op jou daily date, hy is met jou. Tot 3:00 vanmiddag, jy kan natuurlijk ook vir my boodskap stuur op jou WhatsApp lyn 021-100-6936. It's been such a pleasure hanging out with you. Thank you for spending the last 3 hours here at Helderberg FM. Let's do it again tomorrow. Office hours, bright and early 9 a.m. Proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until tomorrow, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.